0: voel je elkaar niet.
1: Nee.
2: The best Feel Good Island music is right here on KWXX.